0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht zij enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
8: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
9: Niet die koelkast in.
8: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
10: Word je er vrolijk van?
8: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
11: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
8: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
10: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
10: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
8: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
12: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
13: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan- en camperplezier.

All in This You van Christina Aguilera. Voordat we zo meteen naar de hoofdpunten van het half acht nieuws gaan, hoor je daarna 20 minuten hits op een rij. Met onder andere daarin, ja, heel veel fijne muziek. Je hoort Bruno Mars en ook Martin Garrix en Bon komen voorbij. Maar eerst even Shawn Mendes, Camila Cabello en Señorita. I love it.

0: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
1: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ovulsterig Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC. RTV Parkstad.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

en de beat. Justin Bieber en Nicki Minaj maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Martin Garrix en Bon. Beyoncé met Halo. Bruno Mars met On My Soul. En JXL en Elvis Presley met A Little Less Conversation. En deze dame had een hele grote hit in 1995. Ze was gelovig. En we houden misschien niet zo heel erg van gelovige muziek. Maar dit werd een mega knaller. Joan Osborne en One of Us.

0: grote hit van Joan Osborne uit 1995, One of Us. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van de donderdag. En ik heb natuurlijk nog een hele fijne voor je klaarstaan, want het is nog geen 8 uur. Ik sluit af met een...
1: Bijna vergeten.
0: Bijna vergeten. Ja, je zou het misschien niet zeggen, maar deze is van Bonnie Tyler. Lang geleden dat ik deze gehoord heb. Holding On for Hero, daar sluit ik mee af. Ik ben er morgen weer met een nieuwe...
2: Kim staat op.
0: Ja, ik hoop dat je dan ook wel luistert. Vanaf 7 uur ben ik bij je op RTV Parkstad. Dit is Holding On for Hero. Maak er een fijne dag van. Tot morgen. Hoi.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen €4 per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Zo, je
6: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
12: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
17: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
16: Nee, je hebt niet goed gekeken.
17: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
16: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
17: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
18: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
19: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
16: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenet.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: lekker was dat wel, hoor. 99 was het, een grote hit voor Fats and Small and Turn Around.
1: Rien van Beugel.
0: Hele goede ochtend. All Out of Fight van Pink zat daarvoor. Ja, die Fats and Small, hoe is het er eigenlijk mee? Nou, ze zijn een beetje uit elkaar gevallen in, na 2004. Want daar hebben ze nog een derde album gemaakt. Dat heet The Soundtrack to Our Lives, maar dat deed niet veel. Daarna viel het duo uiteen, lees ik op Wikipedia. En Russell Small zou samen met co-producer nog The Freemasons oprichten. En daar nog een paar hits en remixes mee maken. Maar ook daar hebben we al een hele tijd niks meer van gehoord. En dat is best jammer, want er kwamen goede tracks vanaf, hoor. Ja, dat klopt. Wat gaan we doen in dit uur van Staying Alive in de ochtend? Natuurlijk in het volgend uur de jaarmix van 2025, een stukje daarvan. Dit uur Destiny's Child en The Brad Fleming en Mart Hoogkamer. En Anita Ward, Jay Sean en Lil Wayne. 20 minuten hits op één rij. En de nieuwe summer hit My Body Isn't Ready. En die hoor je nu.

0: 100%.
1: Mooi, staand einde eraan. 0-100%. Vorig jaar was de grote hit van Flemming en Mart Hoogkamer. En je hoorde hem zojuist hier bij jouw RTV Parkstad. Daarvoor zat Survivor van Destiny's Child. En daar Brad en Samber hoorde je ook nog met My Body Isn't Ready. Jouw hits, jouw nieuws en natuurlijk vooral jouw muziek wat jij graag wilt horen. Stuur me een appje naar de studio. Dat deed ook Anita. Mijn naamgenoot heeft ooit een grote hit gehad met Ring My Bell. Wil je die alsjeblieft voor mij draaien?

0: Sean heette Down. En die hoorde je zojuist voordat we zometeen overgaan op...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, hoor je de volgende titels. Stronger and How Will I Know? New Religion, These Words and Mercy. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Paulen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Paulen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Budget? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf hangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het Megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moeten bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software-engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
1: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
8: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofhulstedig Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Carwash keeps you moving.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Samen belt echte liefde is te koop. En slapeloze nachten van Opposites zat daarvoor. Zometeen blokje 20 minuten hits op een rij. Jij moet een beetje vaart maken. The Man, Maybe Tomorrow. Populair. Girl on Fire en Die on This Hill. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.

0: aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf vangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het Megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: slag. Boom.
1: She's just a girl, but she's on fire.
0: Nou, ze heette dus Girl on Fire. Alicia Keys, de ene laatste in.
2: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
3: RTV Parkstad.
0: Populair hoorde je ook nog van Italy, Ronnie Flex en Frenna. And Maybe Tomorrow van UB40 hoorde je nog. The Man van Halo Black hoorde je. En dan blijft er nog eentje over. Die on the Zill van Sienna Spyro heb ik nu voor je klaarstaan. Nog even snel vertellen dat zometeen de show van Arno hier komt op de radio. Veel plezier daarbij. Wat mij betreft tot morgen voor de weekendeditie van Staying Alive in de ochtend. Prettige donderdag allemaal.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
10: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
9: Nee, je hebt niet goed gekeken.
10: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
9: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
10: Ah, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
8: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
12: Ha, wie schön!
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen.
12: Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
16: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
17: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
18: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
19: Niet die koelkast in.
18: Wel de meterkast.
17: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
20: Word je er vrolijk van?
18: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
21: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
18: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
20: Goedemiddag.
17: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
20: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hey, veel gek van die woorden, hè?
18: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
17: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
16: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World, uw partner in caravan en camperplezier.
22: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
23: Ah!
22: Of zo?
23: Ik snap hier niks van.
22: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
7: Dit is het begin van een nieuw uur.
8: Met Arno Krijger.

Lekker blijft hij. James Morrison, horen hier bij jouw nummer 1. Echt TV Park staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het is donderdagochtend, 8 oktober is het. Ik ben eventjes de datum kwijt helemaal, maar zometeen heb ik twee heren hier van een heel speciaal doel. Daar gaan we zometeen even mee praten, dus... En je kan misschien ook daar naartoe, hè? Ik ga nog niks vragen aan de heren, nee, ga ik toch niet doen. Ga ik zo meteen doen, maar eerst eventjes deze. Terug naar 1988, oftewel New Order en Blue Moon.

0: Maar toch blijft het ontzettend lekker. New Order en Blue Monday. En dat allemaal in de uitvoering van 1988. Ik heb het net gezegd, ik heb twee heren hier in de studio. Nou, ik ga even kijken. Ik ga even de microfoons openzetten. Nou, stel jezelf even voor. Wie ben je?
1: Ik ben Hans Mulkens en ik ben president van Kiwanis Brunsum.
0: Hans, oké.
2: Erik Slootmakers, president van Kiwanis Geleen.

0: eigenlijk meteen de eerste vraag. Wat is dat, Kiwanis?
1: Kiwanis is een internationale serviceorganisatie die zich inzet voor een betere samenleving. En dan expliciet voor een beter leven van kinderen.
0: Oké, dat klinkt goed. Ja,
2: dat doen we dan met name voor evenementen te organiseren, waar we geld inzamelen voor die goede doelen.
0: Oké, en wanneer is zo'n goed doel?
2: Nou, we hebben nu er eentje opstaan voor 20 november. Misschien wel de belangrijkste sinds jaren. Dat was Kiwanis Charity Night.
0: Okay.
2: We doen in de Mondial in Beek. Dat doen we met een hele groep samen. Dus zowel Kiwanis Geleen als...

0: langdurig in een ziekenhuis moeten verblijven. En soms ook in isolatie moeten zijn vanwege hun medische toestand. Nou, dan een stoezelkar stelt het ziekenhuis in staat om die kar naar die kinderdienstkamer toe te brengen. Die kunnen vaak niet van de kamer af. En die kinderen worden daar bewezen ontspannen van om met zo'n stoezelkar aan de slag te gaan. En dat was de behoefte van Zuiderland. En voor ons natuurlijk een fantastisch doel, want het sluit 100% aan bij wat Kiwanis doet.
1: Ja, nou, als je dan kijkt naar die avond, zijn kaarten voor te koop?
0: Ja.
1: Waar kunnen mensen die kopen? Hoe kunnen ze eraan komen?
0: Ja, we hebben daar een Facebookpagina voor. Als je zoekt op Kiwanis Charity Night, dan kom je vanzelf op onze Facebookpagina uit. Daar staat een link om kaartjes te kopen. Maar ook op onze eigen Kiwanis website van Brunsum en van Geleen staat de link naar deze avond.
1: Oké, dus 20 november is het zover. In Mondriaan en Beek, een charityavond. Ja. Wat kan je nog meer over die avond vertellen? We moeten mensen eventjes gek maken dat die kaartjes gaan kopen.
2: Nou, we hebben Brandon Smeets, toch wel een bekendheid in Nederland en ondertussen ook buiten Nederland. Dan hebben we Blizzard, toch een gerenommeerde band. Ook die treedt, niet belangeloos, maar in ieder geval wel vanuit een goed hart met ons mee in dat verhaal. We hebben een gigantische avond waar we ook eten en drank gratis toevoegen.
1: Dat zit er mooi bij.
2: Die kaart inbegrepen. Dus voor de prijs van die kaarten krijg je eigenlijk wel heel veel terug. En behalve dat dien je gewoon ook nog een goed doel.
1: Oké, als je praat over de prijs dan. Waar denken we aan? Wat moeten de mensen?
2: De prijs per kaart is natuurlijk €100. Dat is afgesproken.
1: Ja.
2: Dat geldt gewoon voor de mensen die wat op zelfstandige basis willen komen. Bedrijven kunnen ook nog inschrijven met een extra.
1: Oké, dus als ik een bedrijf heb en ik heb, weet je wat, ik ga met mijn personeel. Dan kunnen ze naar jullie website of naar jullie Facebook-site. En dan kun je die kaarten gewoon bestellen. Nou, dat klinkt helemaal goed. Hey, als je dan nog eventjes die website spamt, daar vind je nog meer informatie of?
2: Ja, daar vind je altijd informatie over de Kiwanis natuurlijk in de algemeenheid. Maar ook nog een keertje specifiek voor die avond en wat er allemaal te doen is. Er staat zelfs een heel filmpje op ondertussen.
1: Oké.
2: Okay. En al een beetje een voorbeeld zien van wat je te wachten staat.
1: Klinkt heel erg goed. 20 november is het in Mondriaan en Beek. Kaarten te koop.
0: Ja,
1: voor €100. En dan krijg je een hele avond met Blizzard als band. Brandon Smeets als goochelaar. Of hoe je
0: illusionist.
1: Ja, en dan heb je ook nog een DJ met eten erbij.
0: Met eten en drinken erbij.
1: Dus gewoon een fantastische avond voor €100 per persoon.
0: Het is een exclusieve feestavond voor mensen die echt een avond uit willen en genieten met vrienden, families of relaties. We zien dat veel de kaartverkoop ook naar bedrijven gaat die, zoals je het net al zei, een teamuitje ervan maken of een bedrijfsuitje ervan maken. Maar naast bedrijven zijn natuurlijk particuliere kopers van harte welkom. Het wordt een avond, dat durf ik wel te stellen. Dat als je er niet bij bent geweest, ga je er spijt van krijgen. Je gaat terug horen, het was een fantastische avond. En er wordt nog lang over nagepraat.
1: Dat klinkt heel erg goed. Noem nog eventjes waar ze de kaarten kunnen kopen.
0: Ja, de kaarten, er staat een linkje op onze Facebookpagina. Kiwanis Charity Night. Als je daar op zoekt, vind je het vanzelf. En op onze eigen websites. Van Brunsum, Kiwanis Brunsum en Kiwanis Geleen staat diezelfde link. En op de Facebookpagina staat nog meer informatie.
1: Oké, dat klinkt helemaal goed. Hebben we alles behandeld, mannen? Of hebben jullie nog zoiets van, nou, ik moet dat of dat nog even kwijt?
2: Ja, ik denk toch dat de mensen echt zich wel een keertje mogen kijken op de website om te zien wat het inhoudt. En het zou fantastisch zijn als we natuurlijk daar meer dan 400 mensen mogen verwelkomen aan de ingang, waar dat ze wel opgewacht worden en persoonlijk worden ontvangen.
1: Ja, je wordt opgewacht door twee dames, heb ik al begrepen.
2: Ook dat.
1: Hele hoop glamour erbij. Het is echt een luxe avond.
0: Absoluut.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: Ja. Ik wens jullie heel, heel veel succes. En laat mij wel achteraf weten of het allemaal gelukt is. En dat die kinderen van Zuiderland, die wat dan ziek zijn, er een iets moois bij hebben gekregen.
0: Ja,
2: ook daar
0: absoluut.
2: Zullen we natuurlijk wel weer een filmpje van posten.
1: Vind ik een hele goeie. Laat het weten.
2: Hey, dankjewel voor het interview.
0: Dankjewel.
1: Geen probleem. Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen. Dat is gewoon leuk.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Goed meegegeven van de Hurk.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Kom binnen!
6: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf vangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Frankie Valli in the Four Seasons in December. Oh, what a night. En dat allemaal geremixed door niemand minder dan Ben Liebrand. En die kennen we dan ook weer. En daarvoor hadden we twee heren hier van de Kiwanis. Eén uit Brunsum en één uit Geleen. En die hebben 20 november een fantastische avond in Mondial en Beek. Voor het goede doel. Ga daarbij, ga daar naar kijken. Daar gaat het dan over.

Nog niet zo lang geleden hadden zij een dikke vette hit. Volgens mij wereldwijd ermee. Bruno Mars was het. En Rose en Appa Tap. Hou het eventjes goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je. Donderdagochtend, 8 oktober. En als je zelf zoiets hebt van ik wil meewerken aan het programma, ga eventjes naar rtvparkzuid.nl. Klik eventjes rechts onderin op het groene logootje van WhatsApp. En laat me maar even weten wat je kwijt wilt. Nu de Culture Club.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaart tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Hey Leute, ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön! Bij Taxi Centrale Beer.

uit de jaren... Ja, wat is het eigenlijk? Hey, het origineel staat volgens mij uit die 70s. En dit is uit de jaren 80. Bananarama en Venus. Dat was hem. Daarvoor zat Alan Clark samen met zijn eigen vader.

Bruno Mars en I Catch a Grenade for You. Daar gaat het dan eventjes over. Hey, we zijn bezig met die ochtenddip van donderdag morgen 8 oktober... om die helemaal weg te werken. En dat gaat ons dadelijk om 12 uur gaat ons dat gewoon even lekker lukken. Heb je zelf nog zoiets van... nou, ik heb ook nog een doeletje eigenlijk voor het weekend dat ik moet doen? Laat het me even weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Nu, Miss Tina Turner en Not Butch.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf vangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het Megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Maroon 5 en This Love. Wat hebben ze toch leuke muziek op hun naam staan, hè? Dat kan je toch wel eigenlijk een beetje zeggen. We zullen kijken of we er volgende week weer een lekkere hit van hun erbij kunnen pakken. Hè? Nu Joss Stone. De dame wat ook hele lekkere muziek heeft gemaakt. Zoals deze bijvoorbeeld. Super duper love.

Joss Stone. En het blijft ontzettend lekker. Super duper love, zo heet hij dan. Hey, we zijn bezig met die ochtenddip om die helemaal weg te werken. En zometeen gaat het ons lukken, want zometeen mag je je boterhammetjes erbij gaan pakken. Is het tijd voor de lunch. Nu Stevie V en zijn eigen adventures. En het origineel. Dirty Cash, tussen haakjes Money Talks. Eigenlijk gaat het gewoon over zwart geld. Daar gaat het over.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de bitterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd. Maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot. De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
13: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea. En nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons. En smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aanhoes. De Alvulste Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
16: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dieren.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kom binnen.
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf hangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het Megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
12: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
4: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
8: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Beekdalen gaat een nieuw Zuid-Limburgs experiment voor statushouders trekken. Vanaf 1 november moeten deelnemers al tijdens hun verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen beginnen met werk, onderwijs, taallessen en inburgering. Burgemeester Erik Geurts is namens de regio kartrekker. De pilot loopt tot eind 2027. Hoeveel gemeenten en statushouders daadwerkelijk meedoen is nog niet bekend. De motie van wantrouwen tegen de kerkraadse wethouder John Roland heeft gisteravond geen steun gekregen van andere partijen. De raad debatteerde ruim 3 uur over het mislukte reïntegratieproject REHA en het kritische rapport van het Huis voor Klokkenluiders. 4 SP-moties haalden het niet. Een VVD-motie om de gemeenteraad verder te professionaliseren werd wel unaniem aangenomen. Landgraaf vangt vanaf november maximaal 300 asielzoekers op het Megalandterrein op. De tijdelijke noodopvang loopt tot en met mei volgend jaar en keert in september terug tot en met mei 2028. In de zomer blijft het terrein beschikbaar voor festivals. Het COA vergoedt de opvangkosten. Omwonenden krijgen een brief en worden uitgenodigd voor een inloopochtend. Schimmert krijgt 43 nieuwe sociale huurwoningen. Wonen Zuid bouwt aan de Weidestraat 16 gezinswoningen en 27 appartementen. De eerste woningen zijn al in aanbouw en moeten rond de jaarwisseling worden opgeleverd. De appartementen volgen naar verwachting rond de bouwvak van volgend jaar. Huurders van Wonen Zuid uit Schimmert krijgen bij de verdeling als eerste voorrang. Dan nog het weer. De regen trekt vanochtend uit Parkstad weg. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af met nog kans op een bui. Vanmiddag wordt het ongeveer 16 graden bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met later kans op regen en ongeveer 14 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoen. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Goed meegegeven van de Hurk.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
7: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Afhulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ah, wie schön!
10: Café Drakke zet de tijd op 2:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Bij een Russische aanval op 2 bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. Ruim 3/4 vindt vaklui te duur, terwijl 2 op de 3 dankzij YouTube en AI juist meer durft te klussen. Dat blijkt uit onderzoek onder 1000 Nederlanders. Waar verven en boren al erg populair waren, leggen mensen nu ook vaker zelf vloeren of hangen ze deuren op. Vooral jongeren en jonge vrouwen grijpen steeds vaker naar AI en instructievideo's om zelf aan de slag te gaan. En de Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. De Zweedse Academie prijst de 76-jarige auteur om haar gedurfde en inventieve oeuvre, waarin ze de klassieke traditie mixt met hedendaagse literatuur. Carson is naast haar poëzie al meer dan 30 jaar hoogleraar klassieke talen en vertaler. Met de prijs wint ze een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Hallo, heb ik uw aandacht?
9: de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Stap. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Sex Crime 1984. Het is net 2 uur geweest, maar inmiddels al donderdagmiddag.
1: Jouw hit. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Nou, is een klassieker en die blijf je gewoon regelmatig voorbij komen. Absoluut. De Goo Goo Dolls en Iris op RTV Park zat. Jouw hits, jouw nieuws. Vandaag trouwens de verjaardag van Bruno Mars. Leuk om te weten, hij wordt 41. Matt Damon wordt 58. Paul Hogan, die is ook jarig. En die naam zegt je nou niks. Crocodile Dundee. Ja, oké, dan weet je waar ik het over heb. Hij viert vandaag zijn 87ste verjaardag. RTV Park staat met zometeen 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Dit op de radio. Dit is B.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
4: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
9: Ha, wie schön!
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
11: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
15: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens een ziekenhuisopname rust en afleiding bieden met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal 4700 euro opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. De Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
14: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Dolls hier op de radio. En Don't Ya op RTV Parkstad. Met 20 minuutjes non-stop in Breuselvrij. Waar eigenlijk ook favorieten voorbij komen. Waarvan je niet eens wist dat het je favoriet was. Maar je hoorde hem en je zat hem mee te fluiten. Ja, ja, ja. Ik zag het wel hoor. Hey, wil je alles weten over deze radiozender? Dan kijk je op www.rtvparkstad.nl. Dit is lekker zeg.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel, Lederhoek.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Café Brakke zet de tijd op 3 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consumenten en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
8: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
9: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
10: Niet die koelkast in.
9: Wel de meterkast.
8: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
11: Word je er vrolijk van?
9: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
12: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
9: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
11: Goedemiddag.
8: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
11: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, je viel gek van die woorden, hè?
9: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
8: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

Lady Gaga. Man, wat is er allemaal aan de hand in haar leven? Ze is echt een beetje degelijk aan het worden, lijkt het wel. Het is 3 uur geweest. Goedemiddag. Welkom bij Parkstad. Donderdag. Het is Wereldzombiedag. Nou ja, 31 oktober is het al pas officieel Halloween. Dus maak je maar geen zorgen. Janet Jackson.

beetje zo gedragen. Ik ben nog nooit in New York geweest. Als ik een stedentrip ooit zou willen doen, dan is dit het wel. Maar het is volgens mij hartstikke duur. En ik ben een beetje een zuinig type, hè, wat dat betreft. Niemand wil een popster. Hoor je ook nog op de radio van Isabel Usher. Dit is Parkstad. Samen onderweg richting het einde van je werkdag. Of klinkt dat een beetje te enthousiast? Net voor 4:30. Dit is Rihanna. En Lift Me Up.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens hun ziekenhuisopname rust en afleiding bieden, met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal €4700 opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. De Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten, blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

Eigenlijk wel chill deze muziek, toch? Ashanti en Foolish. Armin van Buuren met Conrad Sewell. Sex, Love and Water. En I Wonder Why van Curtis Tykes. Dat waren de hits die je onder meer hoorde in 20 minuutjes non-stop en Breuzelvrij. Dat doen we straks opnieuw. Morgenmiddag trouwens, vanaf een uur of twee, maak ik graag met jou een nieuwe afspraak. Op de valreep, Suzanne en Freek.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten.
6: De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loods. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loods Pallen in Wusselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loods Pallen in Wusselen. Alles voor een mooi thuis.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Goed meegegeven van de Hurk.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
8: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
11: Dit is het begin van...

Ja, we begonnen met Jason Derulo. En deze was van Keiko met Stargating. Daarvoor natuurlijk Erik. En Erik is weer terug op de vrijdag. De laatste dag van de werkweek. Met natuurlijk zijn show. Maar nu beginnen we met de...

Het is een feestje met Madonna en door Madonna. Oftewel de celebration van Madonna. Zometeen het tikkeltje, oftewel de spreuk van vandaag, gaat van de muur gehaald worden. En het gaat over niet lui zijn. Maar ja, wat ben je dan wel aan het doen als iedereen denkt dat je lui bent?

Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want. En ik zei net al, het tikkeltje gaat over het lui zijn, of eigenlijk niet lui zijn. Maar wat ben je nou wel aan het doen? Nou, daar komt-ie. Ik ben niet lui. Ik ben in een langdurige ruststand.

0: rondliepen in spijkerjasjes, maar van die broches, die oranje lichtvelle, broches waren het, geloof ik. Is dat wel de juiste term? De nieuwsredactie, zometeen natuurlijk met het weer, maar ook het nieuws. En daarna genieten van de Kings of Leon. Ook Bruno Mars, maar ook EMF. Unbelievable. Zometeen.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen. Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen. Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens een ziekenhuisopname rust en afleiding bieden, met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal €4700 opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. De Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten, blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Joss Ezra en Budapest. Met de King of Leon daarvoor Bruno Mars en EMF from the 90s Unbelievable. Oftewel, dat waren dit die je zojuist hoorde. We gaan even kijken wat vond de plaats in het jaar 2024 op de dag van vandaag.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade was voor de 7e editie een Meet and Mate in Kerkrade vond daar plaats. De bijeenkomst was opgericht op ondernemers die actief zijn in de regio en draaide om ontmoetingen, ideeën, uitwisselen natuurlijk van die ideeën en zakelijke contacten.

0: Godly and Cream. A Englishman in New York. Nee, het was niet die plaats van Sting.
1: Nee.
0: Of van de police, geloof ik. Hè. Goed, vrienden, deel 1 zit erop. Maar je weet het, razendsnel komt er zometeen deel 2 aan. En dat betekent Adele op de radio. Maar Kensington, die hoor je zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even David Guetta.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden zoals Frankrijk en Italië bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
12: Als het om wonen gaat, zit iedereen in Team XXX Loots. Kom nu naar de Red Shopping Week bij XXX Loots Paulen in Wurselen en bespaar tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots Paulen in Wurselen. Alles voor een mooi thuis.
13: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. en win je car wash. Keeps you moving.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
16: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
17: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
18: Ha, wie schön!
19: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak!
20: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
22: Dit is het begin van een nieuw uur.
23: Met Richard.

Adele, Get Fire to the Rain. En ik moet zeggen, toen ze die concerten in... volgens mij was het München gaf. Maar dat heel groot scherm. Deed ze natuurlijk ook deze plaat live zingen. En er was een vleugel die ging in brand. Ja, ja, altijd weer dezelfde vleugel. Dus het viel wel mee. Niet in de brand en weggooien. Nee, die werd gewoon in de brand gestoken en gedoofd. En nou, laten we zeggen, de dag daarna alles weer opnieuw.

Isabel met de leuke achternaam Usher. Nou, verzin het maar. Die hoorde je net met Niemand wil een popster. Nou, hartstikke leuke plaat. Zometeen in het tikkeltje en even kijken. Afdeling, mensen denken dat je lui bent. Maar je vindt het zelf van niet. Maar ja, welk excuus kun je daarvoor hebben? Ook een leuk excuus voor naar je baas te hebben. Nou, hij komt eraan zometeen naar Denise Williams. And let's hear it for the boy.

Denise Williams. En let's hear it for the boy. Ik zei net al, misschien een leuk excuus voor je baas. Of als je zelf iets hebt, ik ben niet lui. Tenminste, ik denk van niet. Maar goed, daar komt ie. Ik ben niet lui. Ik ben in een langdurige rust.

0: What You Want, Texas. Nou, ik moet zeggen, ik ben een beetje fan van Texas. Ik heb ook nog een CD gekocht, toen was ik in Amerika. Zo'n hele zwarte CD. I Don't Wanna Love, I Just Be A Friend. Dat was, die stond er onder andere op. En sindsdien vind ik ze best leuk. Maar goed, hij kwam spontaan voorbij. Dus zometeen de nieuwsredactie. Maar natuurlijk het nieuws en het weer vanuit Parkstad. En daarna hitjes Coldplay, Hoogal, maar ook Chesto. Lekker dansen. Hot in hit.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder. Zonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenet.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens een ziekenhuisopname rust en afleiding bieden met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal 4700 euro opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. De Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: Elton John en Dua Lipa deden het tezamen in Cold Heart. Met de wonnen Coldplay, Hogal en Chesto. Oftewel de waarde hitsers die je zojuist hoorde. Eens even kijken wat gebeurde vandaag op deze donderdag 8 oktober. Een gezellige meet and meet vond plaats. Waar? In Kerkrade.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: In het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade vond de 7e editie plaats van het Meet and Meet in Kerkrade plaats. De bijeenkomst was gericht voor ondernemers die actief zijn in de regio en het draaide om ontmoeten natuurlijk, ideeën uitwisselen en vooral veel zakelijke

Irene Cara zong dit, Fame. Met die serie natuurlijk van Fame. Vrienden, het zit erop hoor. Maar je weet het, morgen op de vrijdag. Twee grote dingen moeten we dan doen. Dat betekent de vrijdagmiddagborrel openen voor heel veel bedrijven. En het weekend inluiden. En dat gaan we doen morgen tijdens de middagshow.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Hey Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndls tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
1: Bij Minly Vakantieworld begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantieworld. Uw partner in caravan en camperplezier.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hart Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. Vanmiddag werd de wet alsnog aangenomen. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Rovmansky. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. De kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust. Een petitie tegen de sluiting is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en er nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
7: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
8: Niet die koelkast in.
7: Wel de meterkast.
6: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
9: Word je er vrolijk van?
7: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
10: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
7: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
9: Goedemiddag.
6: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
9: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek om die woorden, hè?
7: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
6: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.

0: Fest. Bei Tiroler Land Galebeske Sittard beginnt El Tiroler Fest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls dort super Accessoires. Auch von manche mehr. Tiroler Land Galebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website galebeske-sittard.nl.
1: Ha, wie schön!
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulste Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: De spanning. De ontlading. Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens hun ziekenhuisopname rust en afleiding bieden met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal €4700 opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. De Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halalcentrum Maasmechelen.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Kom binnen.
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobit, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Vervromen.
14: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
14: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
14: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Ah, dan ken ik die nog het zeggen. dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Chardonnet Koenen regelt alles.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
18: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
19: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
17: Bij taxicentrale

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Kiwanis, Brunsum en Geleen organiseren op vrijdag 20 november een benefietavond voor de kinderafdeling van Zuiderland. De netto-opbrengst is bestemd voor de aanschaf van een snoezelkar. Die mobiele voorziening moet kinderen tijdens een ziekenhuisopname rust en afleiding bieden met bijvoorbeeld licht en geluid. De avond vindt plaats bij Mondial in Beek en begint om 19:30. Op het programma staan muziek, een illusionist en een loterij. Een 62-jarige man uit Heerlen is door een nepagent opgelicht. Met zijn bankpas is in totaal €4700 opgenomen bij geldautomaten in Heerlen, Brunsum en Sittard. Het slachtoffer werd op 11 september gebeld. Daarna kwam een verdachte naar zijn woning aan de Dillegaard en nam een gouden ketting, telefoon en bankpas mee. De politie heeft camerabeelden van de verdachte vrijgegeven, waarop het gezicht voorlopig onherkenbaar is gemaakt. Zuid Hogeschool staat voor het tweede jaar op rij bovenaan de ranglijst van grote hogescholen in Nederland. Dat blijkt uit de vandaag verschenen keuzegids HBO 2027. De beoordeling is gebaseerd op studentenoordelen en gegevens over studieuitval en afstuderen. Zuid heeft locaties in Heerlen, Maastricht en Sittard. NHL Stenden staat dit jaar op de tweede plaats, gevolgd door Avans. Defensie houdt informatie over dronewaarnemingen bij militaire locaties geheim. Ook bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum werden vorig jaar drones gemeld. En volgens het ministerie kan openbaarmaking tegenstanders inzicht geven in de beveiliging en de bestrijding van drones. Dat blijkt uit de reactie op een informatieverzoek van RTL Nieuws. Hoe vaak zulke incidenten plaatsvinden en wie erachter zitten blijft onduidelijk. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond neemt de wind af. In de nacht naar vrijdag daalt de temperatuur naar zo'n 8 graden. Morgen ziet het weerbeeld er wat somberder uit. Het is dan overwegend bewolkt en later op de dag neemt de kans op regen toe. Met een middagtemperatuur van ongeveer 14 graden wordt het ook iets koeler dan vandaag.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Royer, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Droomt u van eindeloze reizen door Europa? Of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers. Met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
7: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Airbase.
11: Kom binnen.
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea. En nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons. En smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Ofwilsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen.
14: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Ja, we zijn weer terug hier op donderdagavond. We zitten weer in de studio, want het is tijd voor Airbase Radio. Tijd voor 2 uur lang lekkere dancemuziek live gemixt hier vanuit de studio. En vanavond hebben we geen gast. Tenminste, niet in de zin van mensen die hier nooit komen. We doen het onder ons, want we zijn met z'n tweeën vanavond. Ik ben hier en Paul.
1: Ja. Ja, ja. Marco. Ik denk Marco zal zo wel komen.
0: Ja, we willen zeggen, want we moeten een blikje cola hebben.
1: Oh. Ja, krijgen we droge kelen.
0: Hey, nou ja, goed, we zijn met z'n tweeën. Dus jij gaat vanavond, neemt vanavond de honneurs waar, om het zo maar even te zeggen. Ja, we hebben het net over gehad. Een stukje melodic.
1: Melodic, ja. We gaan wat melodic techno draaien. Ja. Lekker easy. Lekker chill.
0: Lekker easy, over easy gesproken. Geen vinyl vanavond, dus gewoon op...
1: Nee, Jens heeft ze weer meegenomen. Hè? Hij moet oefenen voor volgende week, hè? Draaimoment.
0: Ja, volgende week is draaimoment in Flexiforum. Dat is die school die wat op instorten stond ooit.
1: Ja. Ja, ze hebben extra steunpilaren gezet.
0: Er dus, wordt stutter erin geharkt en... Maar goed, in elk geval, waar is dat dan? In de kantine of in de aula?
1: Nee, in de grote zaal. Dat is nou een evenementenzaal. En die kan men in 2 delen delen. En ik heb het kleinste deel gepakt. En daar gaan we draaimoment doen.
0: Nog eens even in kort, draaimoment. Dat is behalve dat iets van een motor, maar in dit geval is dat...
1: Een vinyl-event waar we door de danscultuur van de jaren 90 tot vandaag heen gaan reizen.
0: En dat alleen maar op vinyl?
1: Alleen op vinyl.
0: Dus echt met platen. Dat houdt dus in dat mensen geen verzoekjes... Weet je wat ik wel leuk feestje lijkt? Als mensen gewoon hun eigen vinyl meenemen, platen meenemen... die aan de DJ geven, moet je natuurlijk wel weer zo dat je hem ook weer terugkrijgt. Want hier draait dit vanavond dus.
1: Zou misschien eens een leuk concept zijn.
0: En dan gewoon toch stiekem via de achterdeur met al die platen...
1: Dan beter rennen.
0: Nee, maar zo, je ziet het steeds meer. Ja, er zijn genoeg DJ's die gewoon met vinyl draaien. Een van mijn favoriete DJ's is nog altijd Manga. Die draait nog steeds met singeltjes. Met dat grote ding
1: met
0: in het midden.
1: Met dat starretje in de midden.
0: Ja, inderdaad. Dus ik vind het wel leuk. Ik vind het een leuk concept. Alleen maar vinyl. En volgende week een flexiforum. In Kerkrade. Vanaf hoe laat?
1: Vanaf 8 uur tot 2 uur. En er zijn nog tickets verkrijgbaar. Via de website van Flexiforum. En via de link op social media. Van Draaimoment. Dus pak je ticket.
0: Ja, check het even uit. Of Draaimoment bij Flexiforum. Kaartjes nog te verkrijgen. Wat kosten die dingen?
1: Nu zijn ze nog €12. Volgende week op de Avondkassa. Dan zijn ze geloof ik €17,50. Dus ik adviseer die nog wil komen. Ja, pak ze de kaartjes online. Dan heb je ze lekker voor €12.
0: €12. Dus moet je nu eventjes tot volgende week. Kan het nog? Nee, tot volgende week. Helemaal tot echt... Totdat de deur open gaat, kun je ze nog bestellen aan de kaart?
1: Ja, dan zolang
0: de
1: tickets
0: strekt.
1: Online staan, kun je tickets online pakken.
0: Nou, check het even. Check gewoon in Flexiforum. Die hebben ook een eigen website. Dan kun je zien. Draaimoment volgende week zaterdag. Van 8
1: vrijdag.
0: Tot... Sorry. Oh, ik weer. Zaterdag. Volgende week vrijdag van 8 tot...
1: 2.
0: 8 tot 2. Dan ben je lekker op tijd thuis ook.
1: Ja, ik had zoiets van, weet je, dat nachtbraak is niet meer onze tijd. En je ziet toch dat meer mensen weer wat vroeger willen starten. En,
0: gewoon lekker, dus net als vroeger.
1: Gewoon lekker op tijd en heb je nog lekker wat van de zaterdag.
0: En dan ben je ook weer fit de zaterdag.
1: En dan ben je
0: nog
1: weer
0: een keer
1: fit, ja, exact.
0: Over fit gesproken, je zit helemaal tussen... Ik weet dat je wil gewoon gaan draaien. Dus ik zou zeggen, ja, dan gaan we achter je... Het draait als ik het niet zeg. Want het is vernieuwend, het is voorbij. We doen het gewoon weer allemaal digitaal. Ik zou zeggen, zet hem lekker hard hier op 99.2 FM. Je kunt meekijken in de studio, zoals altijd natuurlijk. www.rtvparkstad.nl. Vanavond hebben we Paul Collide hier achter de draaitafels. De Airbus Radio tot 10 uur.

0: Paul Collide hier in de studio, live van achter de draaitafels. En volgende week vrijdag is hij ook te bekijken, live bij Draaimoment. En dat allemaal een flexiforum, vanavond is hij hier. Zoals iedere week. Maar vanavond draait hij gewoon lekker muziek hier live vanuit de studio. En wil je ook een keer een setje komen doen in de studio, dat kan. Laat een berichtje achter via onze socials. Of natuurlijk wat nog leuker is, stuur een appje naar www.rtvparkstad.nl. Dan moet je even op het icoontje klikken en dan komt alles goed. Wij zijn straks terug in de tweede uur RBS Radio. Met nog meer van deze lekkere muziek. Dus blijf lekker luisteren hier op 89.2 FM. Of natuurlijk gewoon via de website. rtvparkstad.nl. Dan kun je ook naar binnen kijken, om het zo maar even te zeggen. Dan kun je hem zien staan. Paul Collide achter de draaitafels. Ook in de tweede uur. En je weet dat al deze setjes zijn te beluisteren en te downloaden volgende week op www.heerdis.at. En wij zijn terug in de tweede uur straks. Blijf lekker luisteren. Tot zo, hoi.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat?
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijf uitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Airbase. Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had allang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Ah, dan ken ik toch nog het zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
12: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
13: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.

En we zijn weer terug in de tweede uur. Ook weer namens... namens ook weer met Paul Collijt hier live vanuit de studio. En je weet het, volgende week vrijdag draaimomenten ook met hem en Jens onder andere. Allemaal op vinyl, allemaal op plaat. Vanavond gewoon nog lekker digitaal hier live vanuit de studio. www.rtvparkstad.nl Of natuurlijk gewoon 89.2 FM Airbase Radio. Tot 10 uur met Paul Collijt.

Vanaf volgende week te beluisteren, te downloaden op www.hearthis.at. Vanavond was hij hier live in de studio, Paul Collide. De afgelopen 2 uur heb je naar hem kunnen luisteren live vanuit de studio. En volgende week vrijdag is hij te beluisteren en te bekijken natuurlijk op Draaimoment. In het Flexiforum zijn er kaarten beschikbaar, €12. En aan de deur zijn ze 17. Dus kijk even op flexiforum.nl.

0: Het zit er weer op voor deze week. Dit was Airbase Radio. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En als het goed is, hebben wij volgende week gewoon weer gasten hier in de studio. Je weet dat jij kan ook de gast zijn hier in de studio en een DJ-set komen doen. Laat een berichtje achter op onze socials. Dat kan natuurlijk via Facebook, Insta of natuurlijk www.rtvparkstad.nl. Dit was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn eruit. Dit was Airbase Radio. Tot volgende week. Hoi.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
2: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
3: Niet die koelkast in.
2: Wel de meterkast.
1: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
4: Word je er vrolijk van?
2: Nog niet. Die zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
5: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
2: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
4: Goedemiddag.
1: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
4: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
2: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
1: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter over.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Droomt u van eindeloze reizen door Europa of heerlijk spontane weekendjes weg? Kom naar Minly Vakantie World. Ontdek ons zorgvuldig geselecteerde aanbod caravans en campers met deskundig advies en persoonlijke service. Van oriëntatie tot aflevering, wij staan voor u klaar. Profiteer nu van onze beursaanbieding en begin uw avontuur met vertrouwen en comfort. Minly Caravan Vakantie World. Uw complete partner in caravan en camperplezier. Bezoek ons vandaag nog en laat uw reisdromen werkelijkheid worden.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Bij Minly Vakantie World begint uw kampeeravontuur. Met onze beursaanbieding en complete service reist u zorgeloos. Minly Vakantie World. Uw partner in caravan en camperplezier.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
5: 10 uur. Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beiden stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk, en het is raak. Roda slaat toe.
7: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
9: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
13: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
12: Nee, je hebt niet goed gekeken.
13: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
12: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
13: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
11: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat?
14: Audiofrenzy.nl.
16: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
17: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.